0: ziet er een beetje een lekkere vlotte zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Wartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Und wir mögen unsere hessischen Freunde von den Rocker Monotones, ein frauenfeindliches